volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da op je trommelvlies. En nu wordt je beat echt.

de datum ingepland dat ze ergens anders zouden slapen. Die zei, bel erop, zegt ze, oh, ik dacht dat je feestje morgen was. Ik zo jongen, ik zweep me helemaal lauw. Wil ze weer hier komen slapen? Ik zei, hey, luister maar, ik zei, we gaan het niet worden. Ik zeg, je boek maar een fucking hotel. Ik zeg, godverdomme, 3 maanden van tevoren heb ik tegen je gezegd dat het op 1 december is. En dan